Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live-uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Radio Express.
1: Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Van 21 juni tot en met 9 juli trekt Theater op de Pleintjes opnieuw door het district Antwerpen. Op verschillende pleintjes en locaties kan je gratis genieten van openluchttheater. Dit jaar brengt Figurentheater Froufrou de familievoorstelling Zeebonk. Een avontuurlijk verhaal met live muziek, poppen en interactie met het publiek. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Theater op de Pleintjes houdt halt op het Stuivenbergplein, in het Kielpark, op de Sint-Andriesplaats, aan de Bib Elschot en bij blok 2030. Alle voorstellingen zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Stad Antwerpen lanceert een projectoproep om stookinstallaties in grote appartementsgebouwen energiezuiniger af te stellen. Het gaat om gebouwen met minstens 20 woningen. Met een lage temperatuurcheck wordt onderzocht hoe laag de temperatuur van de verwarming kan zonder comfortverlies. Zo kan het energieverbruik tot 25% dalen. Tegelijk wordt nagegaan welke gebouwen later kunnen overschakelen op een warmtenet of een collectieve warmtepomp. Cindy C., eigenaars, verenigingen van mede-eigenaars en verwarmingsbedrijven kunnen tot 80% van de projectkosten terugbetaald krijgen via het Klimaatfonds. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 30 september. Meer info vind je op antwerpenvoorklimaat.be. Vanaf 1 juli past Stad Antwerpen het parkeerregime aan in de buurt van de Afas Dome. De maximale parkeerduur van 2 uur geldt dan alleen nog wanneer daar evenementen zijn en als er diezelfde dag ook een evenement is in de Lotto Arena. De beperking gaat in vanaf 3 uur voor de start en loopt tot 2 uur na afloop van het laatste evenement. Op alle andere momenten kan je er zonder tijdsbeperking parkeren. Zo wil de stad de parkeerdruk tijdens evenementen beperken, maar tegelijk bewoners, bezoekers en handelaars meer flexibiliteit geven op rustige dagen. Voor bewoners met een parkeervergunning verandert er niets. Ook de parkeertarieven blijven ongewijzigd. Radio.

Eerst zwaar bewolkt met kans op een bui, daarna meer opklaringen en zo'n 23 graden. Morgen kan er nog altijd wat regen vallen, maar de zon komt er geleidelijk meer door bij een graad of 25. Donderdag belooft een warme zomerdag te worden, met veel zon en ongeveer 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf 1 juli past Stad Antwerpen het parkeerregime aan in de buurt van de Afas Dome. De maximale parkeerduur van 2 uur geldt dan alleen nog wanneer daar evenementen zijn en als er diezelfde dag ook een evenement is in de Lotto Arena. De beperking gaat in vanaf 3 uur voor de start en loopt tot 2 uur na afloop van het laatste evenement. Op alle andere momenten kan je er zonder tijdsbeperking parkeren. Zo wil de stad de parkeerdruk tijdens evenementen beperken, maar tegelijk bewoners, bezoekers en handelaars meer flexibiliteit geven op rustige dagen. Voor bewoners met een parkeervergunning verandert er niets. Ook de parkeertarieven blijven ongewijzigd. Van 19 juni tot 30 augustus is de Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uitzonderlijk open voor het grote publiek. De historische zaal bewaart zo'n 150.000 oude boeken en is normaal alleen toegankelijk tijdens rondleidingen of speciale evenementen. Bezoekers kunnen deze zomer ook de expo Verbeelding Gebonden bezoeken. Die viert 100 jaar boekkunst aan Academie Berchem met 100 bijzondere boeken en boekobjecten van studenten, oudstudenten en docenten. Elke zaterdag is er een boekbinder aan het werk en er zijn ook rondleidingen met een boekbinder als gids. De zomeropening loopt van dinsdag tot en met zondag tussen 12 en 17 uur. Van 21 juni tot en met 9 juli trekt theater op de pleintjes opnieuw door het district Antwerpen. Op verschillende pleintjes en locaties kan je gratis genieten van openluchttheater. Dit jaar brengt figurentheater Froufrou de familievoorstelling Zeebonk, een avontuurlijk verhaal met live muziek, poppen en interactie met het publiek. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Theater op de pleintjes houdt halt op het Stuivenbergplein, in het Kielpark, op de Sint-Andriesplaats, aan de Bib Elschot en bij blok 2030. Alle voorstellingen zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Oprecht.
1: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
2: Stad Antwerpen lanceert een projectoproep om stookinstallaties in grote appartementsgebouwen energiezuiniger af te stellen. Het gaat om gebouwen met minstens 20 woningen. Met een lage temperatuurcheck wordt onderzocht hoe laag de temperatuur van de verwarming kan zonder comfortverlies. Zo kan het energieverbruik tot 25% dalen. Tegelijk wordt nagegaan welke gebouwen later kunnen overschakelen op een warmtenet of een collectieve warmtepomp. Cindy C., eigenaars, verenigingen van mede-eigenaars en verwarmingsbedrijven kunnen tot 80% van de projectkosten terugbetaald krijgen via het Klimaatfonds. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 30 september. Meer info vind je op antwerpenvoorklimaat.be. Voetbalfans kunnen nu ook tijdens de Cinque Four de wedstrijden van het WK volgen. Op alle 7 terrassen staan grote schermen waarop zoveel mogelijk matchen worden uitgezonden. De voorkramers hopen zo extra bezoekers aan te trekken. De voorbije weken lokte de Cinque Four door het slechte weer ongeveer 1/3 minder volk dan vorig jaar. Met de voorspelde zon rekenen de uitbaters op een drukker slot van de kermis. De Cinque Four loopt nog tot 28 juni. Die laatste dag is er de Big Bang met kortingen. Elke vrijdag is er ook een Kids Day met animatie voor kinderen. Vanaf 1 juli past Stad Antwerpen het parkeerregime aan in de buurt van de AFAS Dome. De maximale parkeerduur van 2 uur geldt dan alleen nog wanneer daar evenementen zijn en als er diezelfde dag ook een evenement is in de Lotto Arena. De beperking gaat in vanaf 3 uur voor de start en loopt tot 2 uur na afloop van het laatste evenement. Op alle andere momenten kan je er zonder tijdsbeperking parkeren. Zo wil de stad de parkeerdruk tijdens evenementen beperken. Maar tegelijk bewoners, bezoekers en handelaars meer flexibiliteit geven op rustige dagen. Voor bewoners met een parkeervergunning verandert er niets. Ook de parkeertarieven blijven ongewijzigd.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Zwaar bewolkt met kans op een bui, daarna meer opklaringen en zo'n 23 graden. Morgen kan er nog altijd wat regen vallen, maar de zon komt er geleidelijk meer door bij een graad of 25. Donderdag belooft een warme zomerdag te worden, met veel zon en ongeveer 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 21 juni tot en met 9 juli trekt Theater op de Pleintjes opnieuw door het district Antwerpen. Op verschillende pleintjes en locaties kan je gratis genieten van openluchttheater. Dit jaar brengt figurentheater Froufrou de familievoorstelling Zeebonk. Een avontuurlijk verhaal met live muziek, poppen en interactie met het publiek. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Theater op de Pleintjes houdt halt op het Stuivenbergplein, in het Kielpark, op de Sint-Andriesplaats, aan de Bib Elschot en bij blok 2030. Alle voorstellingen zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Van 19 juni tot 30 augustus is de Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uitzonderlijk open voor het grote publiek. De historische zaal bewaart zo'n 150.000 oude boeken en is normaal alleen toegankelijk tijdens rondleidingen of speciale evenementen. Bezoekers kunnen deze zomer ook de expo Verbeelding Gebonden bezoeken. Die viert 100 jaar boekkunst aan Academie Berchem met 100 bijzondere boeken en boekobjecten van studenten, oud-studenten en docenten. Elke zaterdag is er een boekbinder aan het werk en er zijn ook rondleidingen met een boekbinder als gids. De zomeropening loopt van dinsdag tot en met zondag tussen 12 en 17 uur. Voetbalfans kunnen nu ook tijdens de Sinxefor de wedstrijden van het WK volgen. Op alle 7 terrassen staan grote schermen waarop zoveel mogelijk matchen worden uitgezonden. De voorkramers hopen zo extra bezoekers aan te trekken. De voorbije weken lokte de Sinxefor door het slechte weer ongeveer 1/3 minder volk dan vorig jaar. Met de voorspelde zon rekenen de uitbaters op een drukker slot van de kermis. De Sinxefor loopt nog tot 28 juni. Die laatste dag is er de Big Bang met kortingen. Elke vrijdag is er ook een Kids Day met animatie voor kinderen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje en Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Verborgen in het zand op de zeebodem ligt een roofdier dat je liever niet onder je tenen voelt. De Unis aphroditois borstelworm. Deze gevreesde zeebewoner heeft sterke, vlijmscherpe kaken waarmee hij zijn prooi soms letterlijk in tweeën klieft. Op het eerste zicht lijkt de worm niet zo indrukwekkend groot, maar het langste stuk van zijn lichaam verstopt hij slim onder de bodem, waar het wel tot 1 meter lang kan worden. De borstelworm wacht geduldig in zijn zanderig hol tot er een nietsvermoedende prooi voorbij komt gezwommen. En dan slaat hij vliegersvlug toe. Hij stuurt zichzelf uit zijn schuilplaats, grijpt zijn slachtoffer en verdwijnt weer onder de bodem. Door zijn krachtige kaken zijn maar weinig dieren veilig voor deze borstelworm. Zelfs kleine octopussen sleurt hij met gemak zijn hol in. In 1816 kwam er een jonge vrouw met hartklachten bij een Franse dokter terecht. De dokter vond het ongepast om zijn oor te luisteren te leggen tegen de naakte borst van zijn patiënten. Dus rolde hij bij gevolg een vel papier op tot een koker, zette het ene eind ervan op haar borst en luisterde aan het andere eind. Kort daarop bouwde de dokter op dit principe de eerste stethoscoop, een 30 centimeter lange houten cilinder.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van een

0: Ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: 21 juni, dit weekend, begint de zomer, maar het is ook feest op het eilandje. En daarom zit ik bij Elke van La Pipe d'Anvers. Feest op het eilandje, wat betekent dat allemaal? Wat gaat er gebeuren?
2: Het is eigenlijk een groot buursfeest dat ik hier op het Schengenplein ga organiseren met Marktistiek. We hebben dat vorig jaar al in het klein gedaan met enkel de makersmarkt, maar we hadden super slecht weer. Dus dat is letterlijk in het water gevallen. Dus we gaan dat nu opnieuw doen, maar dan veel groter en veel uitgebreider.
1: Ik hoor je zeggen de makersmarkt. Wat is dat?
2: Marktistiek organiseert eigenlijk een kunst- en ambachtenmarkten. En die doen dat heel de zomer lang. En in de winter soms ook, denk ik. En dat zijn eigenlijk allemaal lokale makers.
1: Een beetje een soort ambachtenmarkt.
2: Ja, een ambachtenmarkt, inderdaad.
1: Hoe groot is die markt?
2: Ik denk dat die soms zeker 100 kraampjes hebben. Dus dat is best wel uitgebreid.
1: Ja.
2: En hier is ook superveel plek. Dus.
1: Schengenplein is inderdaad een heel grote open ruimte met veel groen. Maar het is niet het enige, die ambachtenmarkt of de makersmarkt. Nee. Wat gebeurt er nog?
2: Wij gaan ook zorgen voor een gratis volkskeuken van het bos. We hebben kindergrimmen, we hebben theater van Team Anders. We gaan walking workshops organiseren. En Stormkop gaat ook allerlei animatie komen voorzien. Voor klein en groot.
1: Ik heb je horen zeggen, de volkskeuken, wat gaan die brengen?
2: Dat is nog een verrassing, denk ik. Ik weet niet wat ze exact gaan klaarmaken, maar het is wel gratis en het is op is op. Het is allemaal vers gemaakt. En we gaan, ik denk dat ze eten gaan voorzien voor ongeveer 100 mensen, als niet meer.
1: Het wordt een echte volkshappening hier op het Schengenplein. Theater Anders, dat zijn mensen met een beperking die toneel spelen.
2: Klopt, en die gaan hun nieuw theaterstuk eigenlijk hier komen voorstellen.
1: En wat voor een stuk is dat?
2: Dat is ook nog een verrassing. Dat mag dan hun vragen.
1: Heel veel verrassingen op,
2: zeker.
1: Op feest op het eilandje. Zometeen gaan we toch nog even voortpraten of er nog verrassingen zijn.

0: Feest op het eilandje. Ik zit nog bij Elke van La Pipe d'Anvers. Heel wat verrassingen, maar er zijn ook een boel food trucks.
1: Ja, we gaan een aantal food trucks voorzien. Mensen met bagels. We hebben ook een Thai, een lokale Thai. Wij doen zelf ook open, maar enkel voor drankjes wel. We laten het eten aan iemand anders over. En Pieter van Barbrut in de Londenstraat komt hier ook natuurwijntjes verkopen.
0: En er zijn ook rondleidingen met een gids, denk ik.
1: Ja, er is een heel leuke buurtbewoner die een aantal rondleidingen gaat organiseren hier op het eilandje, waar dat je eigenlijk gewoon vrij kunt bij aansluiten. En er zijn er, denk ik, 3 voorzien op de dag.
0: Je zegt van het eilandje, maar het is eigenlijk echt wel de Caddixwijk, hè?
1: Ja, weet je wel eigenlijk, ja. Ja.
0: En gaat die wandeling dan zo langs Antwerpse Brouwcompagnie? Of kan aannemen dat dat er toch ook wel mee in zit in het verhaal?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Er is ook natuurlijk muziek. En dat klinkt een beetje bekend in de oren bij ons.
1: Ja, klopt. Ik denk dat jullie een live uitzending gaan voorzien.
0: Radio Express is hier aanwezig met live muziek. Dat is ook niet onbelangrijk. Kan er dan ook gedanst worden?
1: Van mijn part wel, ja. Plaats genoeg hier. Dus ik hoop dat de zon schijnt en dat iedereen de flamenco kan komen dansen.
0: We zullen de flamenco programmeren. Het is allemaal gratis. Ja. Behalve de drankjes en de hapjes, denk ik.
1: En de workshops.
0: En de workshops.
1: Walking workshops, ja. Die zijn wel betalend.
0: En van wat zijn er precies workshops?
1: Er is iets met schilderen en iets met keramiek, geloof ik. Het zijn er 3, denk ik. Maar de andere animatie van bijvoorbeeld Stormkop is wel gewoon gratis. En de kindergrimmen ook, trouwens.
0: Mensen die informatie willen en naar hier willen komen... Waar vinden die informatie?
1: Er staat al zoveel, sowieso veel op Uit in Vlaanderen, op Facebook. En dan op de Instagram van La Pipe d'Anvers, maar ook die van Marktistiek. Dus we zijn stilletjes aan wel het event heel bekend aan het maken.
0: We zullen ook duimen voor goed weer dit jaar.
1: Ja, zeer belangrijk.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Baker, put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Eerst zwaar bewolkt met kans op een bui, daarna meer opklaringen en zo'n 23 graden. Morgen kan er nog altijd wat regen vallen, maar de zon komt er geleidelijk meer door bij een graad of 25. Donderdag belooft een warme zomerdag te worden, met veel zon en ongeveer 30 graden.
1: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
0: Van 19 juni tot 30 augustus is de Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Henri Conscience uitzonderlijk open voor het grote publiek. De historische zaal bewaart zo'n 150.000 oude boeken en is normaal alleen toegankelijk tijdens rondleidingen of speciale evenementen. Bezoekers kunnen deze zomer ook de expo Verbeelding Gebonden bezoeken. Die viert 100 jaar boekkunst aan Academie Berchem met 100 bijzondere boeken en boekobjecten van studenten, oud-studenten en docenten. Elke zaterdag is er een boekbinder aan het werk en er zijn ook rondleidingen met een boekbinder als gids. De zomeropening loopt van dinsdag tot en met zondag tussen 12 en 17 uur. Stad Antwerpen lanceert een projectoproep om stookinstallaties in grote appartementsgebouwen energiezuiniger af te stellen. Het gaat om gebouwen met minstens 20 woningen. Met een lage temperatuurcheck wordt onderzocht hoe laag de temperatuur van de verwarming kan zonder comfortverlies. Zo kan het energieverbruik tot 25% dalen. Tegelijk wordt nagegaan welke gebouwen later kunnen overschakelen op een warmtenet of een collectieve warmtepomp. Cindy C., eigenaars, verenigingen van mede-eigenaars en verwarmingsbedrijven kunnen tot 80% van de projectkosten terugbetaald krijgen via het Klimaatfonds. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 30 september. Meer info vind je op antwerpenvoorklimaat.be. Van 21 juni tot en met 9 juli trekt Theater op de Pleintjes opnieuw door het district Antwerpen. Op verschillende pleintjes en locaties kan je gratis genieten van openluchttheater. Dit jaar brengt figurentheater Froufrou de familievoorstelling Zeebonk. Een avontuurlijk verhaal met live muziek, poppen en interactie met het publiek. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Theater op de Pleintjes houdt halt op het Stuivenbergplein, in het Kielpark, op de Sint-Andriesplaats, aan de Bib Elschot en bij blok 2030. Alle voorstellingen zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.

het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Op 27 en 28 juni wordt het Te Boulaar Park omgetoverd tot een groots openluchtcircus. Tijdens Circus Boulaar geniet je gratis van acrobaten, clowns en jongleurs, maar ook van muziek, kinderanimatie en gezellige foodtrucks. Het festival is er voor jong en oud en de sfeer is zomers en ontspannen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar kom wel op tijd, want volzet is volzet.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

relaxed. Mais op veld, de fiets dat belt, veel rust, maar altijd toch.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Zwaar bewolkt met kans op een bui, daarna meer opklaringen en zo'n 23 graden. Morgen kan er nog altijd wat regen vallen, maar de zon komt er geleidelijk meer door bij een graad of 25. Donderdag belooft een warme zomerdag te worden, met veel zon en ongeveer 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Voetbalfans kunnen nu ook tijdens de Sinxefor de wedstrijden van het WK volgen. Op alle 7 terrassen staan grote schermen waarop zoveel mogelijk matchen worden uitgezonden. De voorkramers hopen zo extra bezoekers aan te trekken. De voorbije weken lokte de Sinxefor door het slechte weer ongeveer 1/3 minder volk dan vorig jaar. Met de voorspelde zon rekenen de uitbaters op een drukker slot van de kermis. De Sinxefor loopt nog tot 28 juni. Die laatste dag is er de Big Bang met kortingen. Elke vrijdag is er ook een Kids Day met animatie voor kinderen. Van 21 juni tot en met 9 juli trekt theater op de pleintjes opnieuw door het district Antwerpen. Op verschillende pleintjes en locaties kan je gratis genieten van openluchttheater. Dit jaar brengt figurentheater Frou Frou de familievoorstelling Zeebonk. Een avontuurlijk verhaal met live muziek, poppen en interactie met het publiek. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Theater op de pleintjes houdt halt op het Stuivenbergplein, in het Kielpark, op de Sint-Andriesplaats, aan de Bib Elschot en bij blok 2030. Alle voorstellingen zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Stad Antwerpen lanceert een projectoproep om stookinstallaties in grote appartementsgebouwen energiezuiniger af te stellen. Het gaat om gebouwen met minstens 20 woningen. Met een lage temperatuurcheck wordt onderzocht hoe laag de temperatuur van de verwarming kan zonder comfortverlies. Zo kan het energieverbruik tot 25% dalen. Tegelijk wordt nagegaan welke gebouwen later kunnen overschakelen op een warmtenet of een collectieve warmtepomp. Cindy C., eigenaars, verenigingen van mede-eigenaars en verwarmingsbedrijven kunnen tot 80% van de projectkosten terugbetaald krijgen via het Klimaatfonds. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 30 september. Meer info vind je op antwerpenvoorklimaat.be.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag.

Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liffanne Alst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni. Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tall ships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als The Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: going back to nothing. What you lost? Nothing. Nothing will come from nothing. You know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know?
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Toen de Nederlandse band The Cats, die tussen 1968 en 1975 een van de meest succesvolle bands van het land was, op tournee ging in Suriname en de Nederlandse Antillen, was bassist Arnold Muren, die ook de meeste hits schreef, onder de indruk van de natuur. Vooral van de waaibomen die meegroeien met de wind. Die vormden de inspiratie voor When We Wind. Een nummer dat weliswaar niet overal een nummer 1 hit werd, maar wel de best verkochte plaat van The Cats ooit. In Nederland en België stond het wekenlang in de hitlijsten. Bij onze noorderburen haalde het de derde plaats. Bij ons en in Duitsland zelfs een vierde notering. De song betekende voor de groep uit Volendam echter een fantastische lancering in het buitenland en werd talloze keren gecoverd in de meest uiteenlopende talen. Arnold zong het nummer niet zelf. Dat liet hij vakkundig over aan de zanger en gitarist van de groep, Piet Veerman. Die trouwens ook tekende voor de B-kant van de single. De ballad When We Wind is alleszins het Cats-nummer dat de fans van toen zich ongetwijfeld zullen herinneren en nog altijd zullen koesteren. Piet Veerman ging later solo. De Cats bestonden, met periodes van inactiviteit, tot midden jaren 80, toen de groep er uiteindelijk helemaal de

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten. Mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden. Want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen. Mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad. Mijn stad, mijn stad, mijn hart. Mijn stad verstopt de mensen, zonder geld, zonder bezit. In de godvergeten krotten, in de kamers zonder licht. Daar wonen tandeloze vrouwen, door de weemoed aangedaan. Ze hebben zoveel te vertellen, maar geen mens kan ze verstaan. En in mijn buurt lopen de hoeren, op het grote Astridplein. Ze zijn zo dicht bij het station, maar ze nemen nooit de trein. In elke straat ben ik geboren, ik ken de weg naar elke kroeg.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We gaan met de band Fleetwood Mac terug naar hun beginperiode, nog voor Lindsey Buckingham en Stevie Nicks de band kwamen versterken. Origineel was Fleetwood Mac een bluesband genaamd naar hun drummer Mick Fleetwood. Oorspronkelijk heten ze Peter Green's Fleetwood Mac. Green richtte de groep op in 1967 en bracht voornamelijk blues met nummers als Need Your Love So Bad, Albatross en Oh Well. Wij hebben het vandaag over het door Green geschreven Black Magic Woman, waarbij hij zich liet inspireren door de bluesklassieker van Otis Rush uit 1958. All Your Love, I Miss Loving You. Voor de songtekst was Green dan weer geïnspireerd door zijn voormalige liefde Sandra Elsdon, die hij Magic Mama noemde. Het nummer was een liefdesstory waarin hij zingt over een misgelopen relatie waarbij hij zijn geliefde verlaat voor een andere vrouw. Uiteindelijk werd het een duister en mystiek verhaal over een Black Magic Woman. Peter Green liet zich aan het einde van de 60s ook in met foute vrienden, waarbij hij black magic of zwarte magie zou beoefenen. Het bracht hem aan de drugs en hij kreeg psychische problemen. Peter stapte uit de band en had werkelijk niets meer. Al zijn geld dat hij verdiend had, was uitgegeven. Tot Santana in 1970 het nummer coverde en er een wereldwijde hit mee scoorde. Green kon opnieuw royalties opstrijken en langzaam uit een diepe put kruipen. In Black Magic Woman laat hij zich van zijn beste kant zien, zowel als gitarist als zanger. We luisteren naar Fleetwood Mac.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Let's go, girls.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 16 juni 2011. Op 16 juni 2011 kon je in Antwerpen het volgende berichtje onder de ruitenwisser van je auto vinden. Beste parkeerder, u parkeerde uw voertuig binnen de zone Antwerpen Centrum. Tijdens onze controle stelden we echter vast dat u zich misschien niet bewust bent van de alternatieven. Op 9 juni is Velo Antwerpen van start gegaan. Een handig middel om vrij te bewegen door de stad, zonder dat u met de auto door het centrum moet. Het is niet alleen goed voor de stad, maar ook voor uzelf. Smeer die beentjes maar al in, er wachten fietsen op u. Daaronder stond dan nog boete 0 euro. De boetes leken net echt, maar het ging om een actie van jonge reclamestudenten van We Are Happy, die zo mensen wilden aanzetten om de flitsende Velo-deelfietsen te nemen. Wie binnenkort in Antwerpen Centrum parkeert zonder daar te wonen, riskeert echter wel een echte boete. Vrijdag 16 juni 2006. Op vrijdag 16 juni 2006 ging de Antwerpse Stadsradio, Radio Centraal, voor het eerst in zijn geschiedenis uit de ether. Al bijna 25 jaar maakten de medewerkers van Radio Centraal toen Antwerpse Stadsradio met ballen. Kritisch, rebels, ludiek, maar altijd to the point. Omdat dat gewaardeerd werd, hadden ze zonder problemen een nieuwe zendvergunning gekregen na de hertekening van het Vlaamse medialandschap. Maar daar was wel een klein probleempje mee. De radio moest verhuizen naar Deurne, waar ze geen andere zenders zouden storen. Daar wou Centraal niets van weten. Al van bij de start zond ze uit vanuit het Sint-Andrieskwartier. Dat mocht, maar dan met minder zendvermogen. En dat hadden ze aan hun laars gelapt. Een boete van 1250 euro en 6 dagen schorsing was het resultaat. Net als wij zit Radio Centraal ondertussen ook op DAB+.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

Vanavond blijft het nog droog, maar vannacht kan het lokaal regenen. Minima rond 15 graden dan. Morgen is een lokale bui nog mogelijk, maar het wordt stilaan droger en zonniger. 25 graden is de maximumtemperatuur. Donderdag zou een heldere zomerdag worden bij zo'n 30 graden. Vrijdag nog warmer en dan is er kans op stevige onweersbuien.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf 1 juli past Stad Antwerpen het parkeerregime aan in de buurt van de AFAS Dome. De maximale parkeerduur van 2 uur geldt dan alleen nog wanneer daar evenementen zijn en als er diezelfde dag ook een evenement is in de Lotto Arena. De beperking gaat in vanaf 3 uur voor de start en loopt tot 2 uur na afloop van het laatste evenement. Op alle andere momenten kan je er zonder tijdsbeperking parkeren. Zo wil de stad de parkeerdruk tijdens evenementen beperken, maar tegelijk bewoners, bezoekers en handelaars meer flexibiliteit geven op rustige dagen. Voor bewoners met een parkeervergunning verandert er niets. Ook de parkeertarieven blijven ongewijzigd. Voetbalfans kunnen nu ook tijdens de Cinque Four de wedstrijden van het WK volgen. Op alle 7 terrassen staan grote schermen waarop zoveel mogelijk matchen worden uitgezonden. De voorkramers hopen zo extra bezoekers aan te trekken. De voorbije weken lokte de Cinque Four door het slechte weer ongeveer 1/3 minder volk dan vorig jaar. Met de voorspelde zon rekenen de uitbaters op een drukker slot van de kermis. De Cinque Four loopt nog tot 28 juni. Die laatste dag is er de Big Bang met kortingen. Elke vrijdag is er ook een Kids Day met animatie voor kinderen. Van 19 juni tot 30 augustus is de Notenboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uitzonderlijk open voor het grote publiek. De historische zaal bewaart zo'n 150.000 oude boeken en is normaal alleen toegankelijk tijdens rondleidingen of speciale evenementen. Bezoekers kunnen deze zomer ook de expo Verbeelding Gebonden bezoeken. Die viert 100 jaar boekkunst aan Academie Berchem met 100 bijzondere boeken en boekobjecten van studenten, oud-studenten en docenten. Elke zaterdag is er een boekbinder aan het werk en er zijn ook rondleidingen met een boekbinder als gids. De zomeropening loopt van dinsdag tot en met zondag tussen 12 en 17 uur.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

Op zaterdag 20 juni verandert de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw in een bruisend stadsfestival tijdens Borgerio. Dit gratis evenement brengt muziek, cultuur en ontmoeting samen met live muziek, een kleurrijke straatparade, een wereldmarkt en een grote braderij. Borgerio trekt elk jaar tienduizenden bezoekers en zet de culturele rijkdom van de wijk in de kijker. Een ideale uitstap voor het hele gezin. Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomerbar Gazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: 21 juni, dit weekend, begint de zomer, maar het is ook feest op het eilandje. En daarom zit ik bij Elke van La Pipe d'Anvers. Feest op het eilandje, wat betekent dat allemaal? Wat gaat er gebeuren?
2: Het is eigenlijk een groot buursfeest dat ik hier op het Schengenplein ga organiseren met Marktistiek. We hebben dat vorig jaar al in het klein gedaan met enkel de makersmarkt, maar we hadden super slecht weer. Dus dat is letterlijk in het water gevallen. Dus we gaan dat nu opnieuw doen, maar dan veel groter en veel uitgebreider.
1: Ik hoor je zeggen de makersmarkt. Wat is dat?
2: Marktistiek organiseert eigenlijk een kunst- en ambachtenmarkten. En die doen dat heel de zomer lang. En in de winter soms ook, denk ik. En dat zijn eigenlijk allemaal lokale makers.
1: Een beetje een soort ambachtenmarkt.
2: Ja, een ambachtenmarkt, inderdaad.
1: Hoe groot is die markt?
2: Ik denk dat die soms zeker 100 kraampjes hebben. Dus dat is best wel uitgebreid.
1: Ja.
2: En hier is ook superveel plek. Dus.
1: Schengenplein is inderdaad een heel grote open ruimte met veel groen. Maar het is niet het enige, die ambachtenmarkt of de makersmarkt. Wat gebeurt er nog?
2: Wij gaan ook zorgen voor een gratis volkskeuken van het bos. We hebben kindergrimmen, we hebben theater van Team Anders. We gaan walking workshops organiseren. En Stormkop gaat ook allerlei animatie komen voorzien. Voor klein en groot.
1: Ik heb je horen zeggen, de volkskeuken, wat gaan die brengen?
2: Dat is nog een verrassing, denk ik. Ik weet niet wat ze exact gaan klaarmaken, maar het is wel gratis en het is op is op. Het is allemaal vers gemaakt. En we gaan, ik denk dat ze eten gaan voorzien voor ongeveer 100 mensen, als niet meer.
1: Het wordt een echte volkshappening hier op het Schengenplein. Theater Anders, dat zijn mensen met een beperking die toneel spelen.
2: Klopt, en die gaan hun nieuw theaterstuk eigenlijk hier komen voorstellen.
1: En wat voor een stuk is dat?
2: Dat is ook nog een verrassing. Dat mogen we dan hun vragen.
1: Heel veel verrassingen op, op feest op het eilandje. Zometeen gaan we toch nog even voortpraten of er nog verrassingen zijn.

0: Feest op het eilandje. Ik zit nog bij Elke van La Pipe d'Anvers. Heel wat verrassingen, maar er zijn ook een boel food trucks.
1: Ja, we gaan een aantal food trucks voorzien. Mensen met bagels. We hebben ook een Thai, een lokale Thai. Wij doen zelf ook open, maar enkel voor drankjes wel. We laten het eten aan iemand anders over. En Pieter van Barbrut in de Londenstraat komt hier ook natuurwijntjes verkopen.
0: En er zijn ook rondleidingen met een gids, denk ik.
1: Ja, er is een heel leuke buurtbewoner die een aantal rondleidingen gaat organiseren hier op het eilandje, waar dat je eigenlijk gewoon vrij kunt bij aansluiten. En er zijn er, denk ik, 3 voorzien op de dag.
0: Je zegt van het eilandje, maar het is eigenlijk echt wel de Caddixwijk, hè?
1: Ja, weet je wel eigenlijk, ja. Ja.
0: En gaat die wandeling dan zo langs Antwerpse Brouwcompagnie? Of kan aannemen dat dat er toch ook wel mee in zit in het verhaal?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Er is ook natuurlijk muziek. En dat klinkt een beetje bekend in de oren bij ons.
1: Ja, klopt. Ik denk dat jullie een live uitzending gaan voorzien.
0: Radio Express is hier aanwezig met live muziek. Dat is ook niet onbelangrijk. Kan er dan ook gedanst worden?
1: Van mijn part wel, ja. Plaats genoeg hier. Dus ik hoop dat de zon schijnt en dat iedereen de flamenco kan komen dansen.
0: We zullen de flamenco programmeren. Het is allemaal gratis. Behalve de drankjes en de hapjes, denk ik.
1: En de workshops.
0: En de workshops.
1: Walking workshops, ja. Die zijn wel betalend.
0: En van wat zijn er precies workshops?
1: Er is iets met schilderen en iets met keramiek, geloof ik. Het zijn er 3, denk ik. Maar de andere animatie van bijvoorbeeld Stormkop is wel gewoon gratis. En de kindergrimmen ook, trouwens.
0: Mensen die informatie willen en naar hier willen komen... Waar vinden die informatie?
1: Er staat al zoveel, sowieso veel op Uit in Vlaanderen, op Facebook. En dan op de Instagram van La Pipe d'Anvers, maar ook die van Marktistiek. Dus we zijn stilletjes aan wel het event heel bekend aan het maken.
0: We zullen ook duimen voor goed weer dit jaar.
1: Ja, zeer belangrijk.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond blijft het nog droog, maar vannacht kan het lokaal regenen. Minima rond 15 graden dan. Morgen is een lokale bui nog mogelijk, maar het wordt stilaan droger en zonniger. 25 graden is de maximumtemperatuur. Donderdag zou een heldere zomerdag worden bij zo'n 30 graden. Vrijdag nog warmer en dan is er kans op stevige onweersbuien.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 19 juni tot 30 augustus is de Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uitzonderlijk open voor het grote publiek. De historische zaal bewaart zo'n 150.000 oude boeken en is normaal alleen toegankelijk tijdens rondleidingen of speciale evenementen. Bezoekers kunnen deze zomer ook de expo Verbeelding Gebonden bezoeken. Die viert 100 jaar boekkunst aan Academie Berchem met 100 bijzondere boeken en boekobjecten van studenten, oud-studenten en docenten. Elke zaterdag is er een boekbinder aan het werk en er zijn ook rondleidingen met een boekbinder als gids. De zomeropening loopt van dinsdag tot en met zondag tussen 12 en 17 uur. Voetbalfans kunnen nu ook tijdens de Cinque Four de wedstrijden van het WK volgen. Op alle 7 terrassen staan grote schermen waarop zoveel mogelijk matchen worden uitgezonden. De voorkramers hopen zo extra bezoekers aan te trekken. De voorbije weken lokte de Cinque Four door het slechte weer ongeveer 1/3 minder volk dan vorig jaar. Met de voorspelde zon rekenen de uitbaters op een drukker slot van de kermis. De Cinque Four loopt nog tot 28 juni. Die laatste dag is er de Big Bang met kortingen. Elke vrijdag is er ook een Kids Day met animatie voor kinderen. Vanaf 1 juli past Stad Antwerpen het parkeerregime aan in de buurt van de AFAS Dome. De maximale parkeerduur van 2 uur geldt dan alleen nog wanneer daar evenementen zijn en als er diezelfde dag ook een evenement is in de Lotto Arena. De beperking gaat in vanaf 3 uur voor de start en loopt tot 2 uur na afloop van het laatste evenement. Op alle andere momenten kan je er zonder tijdsbeperking parkeren. Zo wil de stad de parkeerdruk tijdens evenementen beperken, maar tegelijk bewoners, bezoekers en handelaars meer flexibiliteit geven op rustige dagen. Voor bewoners met een parkeervergunning verandert er niets. Ook de parkeertarieven blijven ongewijzigd.
2: Dit is Express Radio Express. Hallo.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
7: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuis er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

what I am, a solitary man, solitary man.

Vanavond blijft het nog droog, maar vannacht kan het lokaal regenen. Minima rond 15 graden dan. Morgen is een lokale bui nog mogelijk, maar het wordt stilaan droger en zonniger. 25 graden is de maximumtemperatuur. Donderdag zou een heldere zomerdag worden bij zo'n 30 graden. Vrijdag nog warmer en dan is er kans op stevige onweersbuien.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijn?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli. Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële Jazz & Blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Waar de ene mandarijntje zonder morren in een paar happen wegwerkt, zit de ander geduldig te prutsen tot alle witte sliertjes eraf zijn. Maar is het verstandig om juist die witte draadjes op te eten? Jazeker, ze bevatten immers pectine en vezels. En dat zijn stoffen die je darmen ondersteunen en je spijsvertering een handje helpen. Dus eet de sliertjes gerust op. Verborgen in het zand op de zeebodem ligt een roofdier dat je liever niet onder je tenen voelt. De Unis aphroditois borstelworm. Deze gevreesde zeebewoner heeft sterke, vlijmscherpe kaken waarmee hij zijn prooi soms letterlijk in tweeën klieft. Op het eerste zicht lijkt de worm niet zo indrukwekkend groot, maar het langste stuk van zijn lichaam verstopt hij slim onder de bodem, waar het wel tot 1 meter lang kan worden. De borstelworm wacht geduldig in zijn zanderig hol tot er een nietsvermoedende prooi voorbij komt gezwommen. En dan slaat hij vliegensvlug toe. Hij stuwt zichzelf uit zijn schuilplaats, grijpt zijn slachtoffer en verdwijnt weer onder de bodem. Door zijn krachtige kaken zijn maar weinig dieren veilig voor deze borstelworm. Zelfs kleine octopussen sleurt hij met gemak zijn hol in.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar 25 euro. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

Ook deze zomer is de zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in open lucht. Tijdens het weekend van 19 tot 21 juni verandert de handelsbeurs in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Op het Bierpassieweekend proef je meer dan 200 Belgische bieren, van frisse witbieren en fruitige krieken tot krachtige trappisten en abdijbieren. Je ontdekt er de rijkdom en diversiteit van de Belgische biercultuur en ontmoet er liefhebbers uit binnen- en buitenland. Een ideale uitstap dus voor wie graag nieuwe smaken ontdekt. In de handelsbeurs in Antwerpen tussen 19 en 21 juni.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

goedemiddag en welkom bij Express, de radio van stad. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziekmix en Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor een

Vanavond blijft het nog droog, maar vannacht kan het lokaal regenen. Minima rond 15 graden dan. Morgen is een lokale bui nog mogelijk, maar het wordt stilaan droger en zonniger. 25 graden is de maximumtemperatuur. Donderdag zou een heldere zomerdag worden bij zo'n 30 graden. Vrijdag nog warmer en dan is er kans op stevige onweersbuien.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vanaf 1 juli past Stad Antwerpen het parkeerregime aan in de buurt van de Afas Dome. De maximale parkeerduur van 2 uur geldt dan alleen nog wanneer daar evenementen zijn en als er diezelfde dag ook een evenement is in de Lotto Arena. De beperking gaat in vanaf 3 uur voor de start en loopt tot 2 uur na afloop van het laatste evenement. Op alle andere momenten kan je er zonder tijdsbeperking parkeren. Zo wil de stad de parkeerdruk tijdens evenementen beperken, maar tegelijk bewoners, bezoekers en handelaars meer flexibiliteit geven op rustige dagen. Voor bewoners met een parkeervergunning verandert er niets. Ook de parkeertarieven blijven ongewijzigd. Van 21 juni tot en met 9 juli trekt theater Op de Pleintjes opnieuw door het district Antwerpen. Op verschillende pleintjes en locaties kan je gratis genieten van openluchttheater. Dit jaar brengt figurentheater Froufrou de familievoorstelling Zeebonk, een avontuurlijk verhaal met live muziek, poppen en interactie met het publiek. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Theater Op de Pleintjes houdt halt op het Stuivenbergplein, in het Kielpark, op de Sint-Andriesplaats, aan de Bib Elschot en bij blok 2030. Alle voorstellingen zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Van 19 juni tot 30 augustus is de Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uitzonderlijk open voor het grote publiek. De historische zaal bewaart zo'n 150.000 oude boeken en is normaal alleen toegankelijk tijdens rondleidingen of speciale evenementen. Bezoekers kunnen deze zomer ook de expo Verbeelding Gebonden bezoeken. Die viert 100 jaar boekkunst aan Academie Berchem met 100 bijzondere boeken en boekobjecten van studenten, oud-studenten en docenten. Elke zaterdag is er een boekbinder aan het werk en er zijn ook rondleidingen met een boekbinder als gids. De zomeropening loopt van dinsdag tot en met zondag tussen 12 en 17 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje en Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data, nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van anderhalf uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA. Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Antwerpen heeft veel verhalen en Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.
1: 21 juni, dit weekend, begint de zomer, maar het is ook feest op het eilandje. En daarom zit ik bij Elke van La Pipe d'Anvers. Feest op het eilandje, wat betekent dat allemaal? Wat gaat er gebeuren?
2: Het is eigenlijk een groot buursfeest dat ik hier op het Schengenplein ga organiseren met Marktistiek. We hebben dat vorig jaar al in het klein gedaan met enkel de makersmarkt, maar we hadden super slecht weer. Dus dat is letterlijk in het water gevallen. Dus we gaan dat nu opnieuw doen, maar dan veel groter en veel uitgebreider.
1: Ik hoor je zeggen de makersmarkt. Wat is dat?
2: Marktistiek organiseert eigenlijk een kunst- en ambachtenmarkten. En die doen dat heel de zomer lang.

0: En in de winter soms ook, denk ik. En dat zijn eigenlijk allemaal lokale makers.
1: Een beetje een soort ambachtenmarkt.
0: Ja, een ambachtenmarkt, inderdaad.
1: Hoe groot is die markt?
0: Ik denk dat die soms zeker 100 kraampjes hebben. Dus dat is best wel uitgebreid.
1: Ja.
0: En hier is ook superveel plek. Dus.
1: Schengenplein is inderdaad een heel grote open ruimte met veel groen. Maar het is niet het enige, die ambachtenmarkt of de makersmarkt. Nee. Wat gebeurt er nog?
0: Wij gaan ook zorgen voor een gratis volkskeuken van het bos. We hebben kindergrimmen, we hebben theater van Team Anders. We gaan walking workshops organiseren. En Stormkop gaat ook allerlei animatie komen voorzien. Voor klein en groot.
1: Ik heb je horen zeggen, de volkskeuken, wat gaan die brengen?
0: Dat is nog een verrassing, denk ik. Ik weet niet wat ze exact gaan klaarmaken, maar het is wel gratis en het is op is op. Het is allemaal vers gemaakt. En we gaan, ik denk dat ze eten gaan voorzien voor ongeveer 100 mensen, als niet meer.
1: Het wordt een echte volkshappening hier op het Schengenplein. Theater Anders, dat zijn mensen met een beperking die toneel spelen.
0: Klopt, en die gaan hun nieuw theaterstuk eigenlijk hier komen voorstellen.
1: En wat voor een stuk is dat?
0: Dat is ook nog een verrassing. Dat mogen we dan hun vragen.
1: Heel veel verrassingen op, op feest op het eilandje. Zometeen gaan we toch nog even voortpraten of er nog verrassingen zijn.

0: Feest op het eilandje. Ik zit nog bij Elke van La Pipe d'Anvers. Heel wat verrassingen, maar er zijn ook een boel food trucks.
1: Ja, we gaan een aantal food trucks voorzien. Mensen met bagels. We hebben ook een Thai, een lokale Thai. Wij doen zelf ook open, maar enkel voor drankjes wel. We laten het eten aan iemand anders over. En Pieter van Barbrut in de Londenstraat komt hier ook natuurwijntjes verkopen.
0: En er zijn ook rondleidingen met een gids, denk ik.
1: Ja, er is een heel leuke buurtbewoner die een aantal rondleidingen gaat organiseren hier op het eilandje, waar dat je eigenlijk gewoon vrij kunt bij aansluiten. En er zijn er, denk ik, 3 voorzien op de dag.
0: Je zegt van het eilandje, maar het is eigenlijk echt wel de Cadixwijk, hè?
1: Ja, weet je wel eigenlijk, ja. Ja.
0: En gaat die wandeling dan zo langs Antwerpse Brouwcompagnie? Of kan aannemen dat dat er toch ook wel mee in zit in het verhaal?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Er is ook natuurlijk muziek. En dat klinkt een beetje bekend in de oren bij ons.
1: Ja, klopt. Ik denk dat jullie een live uitzending gaan voorzien.
0: Radio Express is hier aanwezig met live muziek. Dat is ook niet onbelangrijk. Kan er dan ook gedanst worden?
1: Van mijn part wel, ja. Plaats genoeg hier. Dus ik hoop dat de zon schijnt en dat iedereen de flamenco kan komen dansen.
0: We zullen de flamenco programmeren. Het is allemaal gratis. Behalve de drankjes en de hapjes, denk ik.
1: En de workshops.
0: En de workshops.
1: Walking workshops, die zijn wel betalend.
0: En van wat zijn er precies workshops?
1: Er is iets met schilderen en iets met keramiek, geloof ik. Het zijn er een 3-tal, denk ik. Maar de andere animatie van bijvoorbeeld Stormkop is wel gewoon gratis. En de kindergrimmen ook, trouwens.
0: Mensen die informatie willen en naar hier willen komen, waar vinden die informatie?
1: Er staat al sowieso veel op Uit in Vlaanderen, op Facebook. En dan op de Instagram van La Pipe d'Anvers, maar ook die van Marktistiek. Dus we zijn stilletjes aan wel het event heel bekend aan het maken.
0: We zullen ook duimen voor goed weer dit jaar.
1: Ja, zeer belangrijk.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond blijft het nog droog, maar vannacht kan het lokaal regenen. Minima rond 15 graden dan. Morgen is een lokale bui nog mogelijk, maar het wordt stilaan droger en zonniger. 25 graden is de maximumtemperatuur. Donderdag zou een heldere zomerdag worden bij zo'n 30 graden. Vrijdag nog warmer en dan is er kans op stevige onweersbuien.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 21 juni tot en met 9 juli trekt Theater op de Pleintjes opnieuw door het district Antwerpen. Op verschillende pleintjes en locaties kan je gratis genieten van openluchttheater. Dit jaar brengt Figurentheater Froufrou de familievoorstelling Zeebonk. Een avontuurlijk verhaal met live muziek, poppen en interactie met het publiek. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Theater op de Pleintjes houdt halt op het Stuivenbergplein, in het Kielpark, op de Sint-Andriesplaats, aan de Bib Elschot en bij blok 2030. Alle voorstellingen zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Voetbalfans kunnen nu ook tijdens de Sinxefor de wedstrijden van het WK volgen. Op alle 7 terrassen staan grote schermen waarop zoveel mogelijk matchen worden uitgezonden. De voorkramers hopen zo extra bezoekers aan te trekken. De voorbije weken lokte de Sinxefor door het slechte weer ongeveer 1/3 minder volk dan vorig jaar. Met de voorspelde zon rekenen de uitbaters op een drukker slot van de kermis. De Sinxefor loopt nog tot 28 juni. Die laatste dag is er de Big Bang met kortingen. Elke vrijdag is er ook een Kids Day met animatie voor kinderen. Van 19 juni tot 30 augustus is de Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Henri Conscience uitzonderlijk open voor het grote publiek. De historische zaal bewaart zo'n 150.000 oude boeken en is normaal alleen toegankelijk tijdens rondleidingen of speciale evenementen. Bezoekers kunnen deze zomer ook de expo Verbeelding Gebonden bezoeken. Die viert 100 jaar boekkunst aan Academie Berchem met 100 bijzondere boeken en boekobjecten van studenten, oud-studenten en docenten. Elke zaterdag is er een boekbinder aan het werk en er zijn ook rondleidingen met een boekbinder als gids. De zomeropening loopt van dinsdag tot en met zondag tussen 12 en 17 uur.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 16 juni 2006. Op vrijdag 16 juni 2006 ging de Antwerpse Stadsradio, Radio Centraal, voor het eerst in zijn geschiedenis uit de ether. Al bijna 25 jaar maakten de medewerkers van Radio Centraal toen Antwerpse Stadsradio met ballen. Kritisch, rebels, ludiek, maar altijd to the point. Omdat dat gewaardeerd werd, hadden ze zonder problemen een nieuwe zendvergunning gekregen na de hertekening van het Vlaamse medialandschap. Maar daar was wel een klein probleempje mee. De radio moest verhuizen naar Deurne, waar ze geen andere zenders zouden storen. Daar wou Centraal niets van weten. Al van bij de start zond ze uit vanuit het Sint-Andrieskwartier. Dat mocht, maar dan met minder zendvermogen. En dat hadden ze aan hun laars gelapt. Een boete van 1250 euro en 6 dagen schorsing was het resultaat. Net als wij zit Radio Centraal ondertussen ook op DAB+. Donderdag 16 juni 2011. Op 16 juni 2011 kon je in Antwerpen het volgende berichtje onder de ruitenwisser van je auto vinden. Beste parkeerder, u parkeerde uw voertuig binnen de zone Antwerpen Centrum. Tijdens onze controle stelden we echter vast dat u zich misschien niet bewust bent van de alternatieven. Op 9 juni is Velo Antwerpen van start gegaan. Een handig middel om vrij te bewegen door de stad, zonder dat u met de auto door het centrum moet. Het is niet alleen goed voor de stad, maar ook voor uzelf. Smeer die beentjes maar al in, er wachten fietsen op u. Daaronder stond dan nog boete 0 euro. De boetes leken net echt, maar het ging om een actie van jonge reclamestudenten van We Are Happy, die zo mensen wilden aanzetten om de flitsende velo-deelfietsen te nemen. Wie binnenkort in Antwerpen Centrum parkeert zonder daar te wonen, riskeert echter wel een echte boete.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De hit We Built This City uit 1985 van de Amerikaanse rockband Starship werd geproduced door Peter Manu en is een van de bekendste nummers van de band, maar ook vaak geassocieerd met de overgang van rock naar een meer commerciële, popachtige sound in de 80's. Bovendien werd het nummer ook geschreven in een tijd waarin de muziekindustrie snel aan het veranderen was. Het is een soort van kritiek op de manier waarop de commerciële aspecten van de muziekindustrie invloed hadden op de creatieve vrijheid van artiesten. Het spreekt over hoe de muziekwereld steeds meer gedomineerd werd door zakelijke belangen, zoals radiostations en platenlabels, en hoe dit de oorspronkelijke authentieke rock'n'roll geest beïnvloedde. De tekst van We Built This City verwijst naar de opkomst van de rock'n'roll cultuur in de jaren 50 en 60, die volgens de songwriters werd afgebroken door de commerciële druk in de 80's. In het refrein klinkt de boodschap We Built This City on Rock'n'Roll, wat dan weer verwijst naar hoe de muziek en de cultuur van rock'n'roll ooit het fundament van de muziekindustrie waren, maar nu dus door commercie werd overschaduwd. We Built This City van Starship bereikte feilloos de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 in de States. Echter werd het ook onderwerp van controverse en kritiek, vooral van sommige klassieke rockfans die de song beschouwden als te commercieel en niet representatief voor de oorspronkelijke rock'n'roll spirit. Bovendien werd het nummer door het Rolling Stone magazine ook nog eens verkozen tot het slechtste nummer van de 80's.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zaterdag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

ben Patrick van Oortsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Faustão, joga a mão pra cima. Rádio
1: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com. Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
4: Radio Express.
5: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag. Tussen 11 en 12.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com. Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

ben Patrick van Oetsel, dialectiets uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!